Ik had vooral niet met je. Gaan we niet zo met vrienden. Hing op pillen aan. Dan. Het valt voor uit. Dan. Hens ik die ging niet lang. Dan.